0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is één persoon overleden en zijn twee anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

American with the honky-tonk blues. She's a honky-tonk woman.

0: Dank u.
1: Forty Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Eruguwaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfast foodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over het staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Luister naar de onvoorwaardelijke liefde voor muziek op 40upradio.nl.
1: Ah, man. Do you like it here, man?

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij BUUT, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is BUUT de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Geneve. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

you by.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het Midden-Oosten en Noordoosten kan een actievere builijn ontstaan met kans op zwaar onweer, windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken. Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Diergaarde Blijdorp heeft een aantal stokstaartjes laten inslapen na langdurige conflicten binnen de groep. Volgens de directeur vochten de dieren om territorium en sociale rangorde. Overplaatsing naar andere Europese dierentuinen bleek niet mogelijk. In het wild verlaten verliezende mannetjes de groep, maar die mogelijkheid ontbreekt in een dierentuin, waardoor de spanningen bleven oplopen. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Sporty Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. Ze zegt nu zich beter op haar plek te voelen in het lokale bestuur. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt 1 dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel en windstoten verwacht. Weggebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Verschillende avondvierdaagse zijn vanavond afgelast vanwege code geel onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 2500 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder ondanks de weersomstandigheden. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Heerhugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden... bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws.
2: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: moving the riffs.
1: Yeah. That kind of beat.
2: That's what's like a

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testen uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Acteur Richard Gere heeft tijdens een bijeenkomst in Oslo fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. De 76-jarige noemde Trump onder meer een maniak en stelde dat de Verenigde Staten hun donkerste periode beleven. Gere zei dat Trump veel heeft afgebroken sinds zijn terugkeer in het Witte Huis en waarschuwde voor een snel opkomende dictatuur van monsters. De uitspraak deed hij tijdens een ceremonie rond de Václav Havel International Prize for Creative Dissent. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het vliegverkeer op Brussels Airport wordt hervat nadat een akkoord is bereikt bij luchtverkeersleider Skies. Door een staking werden vluchten tussen 2 en 7 uur geschrapt en tientallen andere verplaatst. Honderden passagiers zaten vast in de terminals. De staking draaide om een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Ryanair schrapte 100 vluchten van en naar Brussels Airport en Charleroi, waardoor bijna 20.000 reizigers werden getroffen. Skies biedt excuses aan. De Noorse voetbalbond NFF heeft zich officieel aangesloten bij een klacht tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino wegens schending van politieke neutraliteit. Mensenrechtenorganisatie Fair Square diende de klacht in december in. Volgens de organisatie bevoordeelde Infantino de Amerikaanse president Donald Trump, onder meer door hem een nieuwe FIFA-vredesprijs uit te reiken. NFF-voorzitter Lise Klaveness bevestigde de steun en zegt de zaak actief te blijven volgen. Andere bonden steunen de klacht, maar Noorwegen diende de brief alleen in. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testten uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Net als twee weken geleden was de opener van John Hollier en The Reverie. Van het tweede album Rainmaker van John Hollier. Maar de eerste met zijn inmiddels opgerichte eigen band The Reverie hoorde je de titelsong Rainmaker. En net als twee weken geleden hoor je in dit uur de Engelse band Police Dog Hogan. Maar dit keer als begeleidingsband van de Schotse singer-songwriter Moray McLaren. Op zijn nieuwe en pas tweede single Let It Rain. En met eerst Rainmaker en daarna Let It Rain dreigt het een natte boel te worden in dit uurtje. Moray McLaren, Police Dog Hogan, Let It Rain.

0: Ik zei er net al bij mijn praatje over Rainmaker van John Hollier in The Reverie en Let It Rain van Moray McLaren met Police Dog Hogan, dat het een natte boel dreigt te worden. Maar Corey Robbins, singer-songwriter uit Nashville, die had het antwoord al klaarstaan op een van zijn nieuwe singles. Want die heet High Above the Clouds. En die hoorde je hier zojuist. Ja, achter de wolken schijnt de zon. En die zon die heet bij Michel David en de True Tones Golden Sun. Hun verhaal is denk ik wel bekend. Zij komt uit Amerika, maar woont al heel lang in Nederland. En de True Tones, dat is haar begeleidingsband, rond haar vaste soulmaatjes Paul Willemsen en Onno Smit. Jaren geleden begonnen als Michel David en de Gospel Sessions. Maar met hun nieuwe naam de True Tones benadrukken ze dat ze naast gospel ook veel soul en rhythm and blues spelen. Van hun nieuwe album Soul Woman hoor je dus Golden Sun.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Na Golden Sun van Michel David en de True Tones ging ik verder met Dan Byrne en de Canadese Orit Shimoni in hun formatie The Needles Pop Group. Je hoorde Contagion van hun album Needlequake uit 2023. En dat was de start van een mini-special over Dan Byrne. En hoe kwam dat? Nou, een Facebook-contact van mij die vond het namelijk teleurstellend dat bij geen enkel eerbetoon aan Jan Donkers aandacht was gegeven aan Dan Byrne. Hoewel Jan die ook hoog had zitten. Nou, als goedmakertje is hier dus een mini-special. Met nu als nummer 2 de titelsong van Dan Byrne's album Ivan's Barbershop. Hij hoopt dat hij daar, dus in Ivan's Barbershop, op de country radio te horen is. Jodelend als Hank Williams. En daarna hoor je Dan Byrne met 22nd Street van zijn album Starting Over uit 2024. Samen met zijn all-star begeleidingsband Jane's Great Dane.

Eerst een weerblokje, daarna een mini-special over Dan Byrne. Met eerst Contagion van zijn project The Needles Pop Group. Daarna Ivan's Barbershop van hemzelf. En tenslotte 22nd Street met zijn band Jane's Great Dane. Ja, ik ben lekker bezig. Met nu een uitstapje naar New Orleans met Mark Broussard en de 40-jarige en al legendarische Trombone Shorty. Van het prima album Change Worth Taking van Mark Broussard hoor je ze nu in het onweerstaanbare en duidelijke uit Louisiana, New Orleans afkomstige Laissez le bon temps rouler.

0: Trombone Shorty van zijn album Chance Worth Taking en daarna de Eagle Rock gospelzingers met het fraaie Crying for Another Mile van hun album Revival. En in de Mexicanen ga ik verder met Ruben Ramos, 86 jaar oud inmiddels. Van zijn nieuwe album Los Dias de Calor draaide ik vorige week Cruz de Madeira en volgende week nog een track. Maar hier hoor je hem nu in El Año Viejo. Nou, dat lied dat is de meest bekende cumbia van de Colombiaanse fluitist en singer-songwriter Crescencio Salcedo. Geschreven in 1953. In het lied wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. En daarom wordt het vaak op oudjaar gedraaid. Nou, dat ga ik eind van dit jaar misschien ook weer doen. Maar nu eerst hier. El Año Viejo van dus Ruben Ramos. Samen met Gabi Moreno.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs.

0: En de Two Tracks die je hoorde, dat is een band uit Wyoming rond het echtpaar Dave en Julie Hoepner. En die hebben ook een tijdselement in hun lied opgenomen die je hebt gehoord. Mexico by Friday. Julie Hoepner, die schreef het en zei erover: de inspiratie van het nummer kwam uit onze tijd in de Baja-woestijn in Zuid-Californië. Simpel leven, zonder elektriciteit en internet. Het gaat over liefde en een vrijheidsgevoel die je niet kunt uitleggen tenzij je het zelf hebt beleefd. Met daarvoor dus El Año Viejo van Ruben Ramos met Gaby Moreno. En met Turquoise Blue, de nieuwe single van de Texaan Owen Temple, ga ik verder. Hij schreef Turquoise Blue samen met zijn muziekmaatje Walt Wilkins. En een leuk feitje is dat beide, dus Owen Temple en Walt Wilkins, soms ook samenspelen met Tip Jar, dus Bart de Win en Ariëne Knecht. Kijk maar op hun Facebook-account.
1: Salt water and sun on your face, floating on a state of grace, horizon straight and far as eyes can see.

0: grace horizon, straight and far as eyes can see.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

0: Dat was met een smartelijke hartekreet Blake Christiana van de band Yarn. En die vroeg zich vertwijfeld af, what can I do? Hij heeft last van een innerlijk monster en hij hoopt dat zij hem daardoor niet gaat verlaten. Maar ja, what can I do? En dat hoorde je allemaal in Please. Een track van dat geweldige nieuwe album Saturday Night Sermon van Yarn. Ik heb er al wat van gedraaid en ga daar nog even mee door. Met zojuist dus het nummer Please. Dat nog maar eens onderstreepte dat het een sterk album is. Saturday Night Sermon van Yarn. En dat geldt hopelijk ook voor het komende album van de band Breakfield uit Nashville. Het album is geproduceerd door Sadler Vaden, gitarist van Jason Isbell's 400 Unit. En hij schreef ook mee aan veel van die liedjes van het album. Het moet dus wel goed worden. Hij schreef ook mee aan Straight for the Heartbreak, die je hier hoort als slotlied. En daarmee zeg ik jullie gedag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.
1: 1, 2, 1.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En verschillende avondvierdaagse zijn vanavond afgelast vanwege code geel met onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 25 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest wel doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder, ondanks de weersomstandigheden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Songs. And stories.

0: echte bluesgrootheid van de jaren 70. Rory Gallagher overleed weliswaar aan een levertransplantatie toen hij pas 47 was, maar niet als gevolg van de alcoholverslaving die zo stereotyp was voor gitaristen in de jaren 70.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Nee, met Rory Gallagher zat het heel anders. Hij werd in de laatste jaren van zijn leven een soort hypochonder en begon medicijnen te slikken tegen klachten die hij eigenlijk helemaal nooit had. Maar goed, zijn muziek blijft. Juice was in 1971 zijn eerste soloplaat na een carrière in de jaren 60 met de band Taste. Je hoorde Crest of a Wave aan het begin van een Songs and Stories, waarvoor ik wat platen uit de jaren 70 uit mijn kast heb getrokken. 8 LP's en 2 singles. En van een van die 2 singles hoor je de B-kant. Om met de laatste verder te gaan, dit is het 1977, het Britse kwartet XTC, Heatwave.

Als weer zo'n stel onder leiding van een stel producers makkelijk meelift op de discogarage in 1978. Maar niks is minder waar voor dit kwartet. A Taste of Honey schreef, produceerde en speelde alles zelf. Waaronder deze hit, die je hoorde in de lange LP-versie Boogie Oogie Oogie. En sinds de dood heb ik nog niks gedraaid van Sly Stone. There's a Riot Going On uit 1971 vind ik persoonlijk zijn beste LP. Anders dan alle voorgangers is de vrolijke spirit van een Dance to the Music of We Wanna Take You Higher helemaal verdwenen op die plaat. De teksten zijn somber en de muziek is donker. Hij had een hit met Thank You for Letting Me Be Myself Again. Die was lekker vrolijk. Op deze plaat uit 1971 is het Thank You for Talking to Me Africa. En dat klinkt heel anders.

was eigenlijk het laatste echt symfonische album van Earth and Fire in 1976. To the World of the Future. Journey Kaagman en haar mannen. Je hoorde ze met Circus. En deze single ken je wel. Maar de lange versie bouwt heel langzaam op. Spoor voor spoor voor spoor. Tot het moment dat die single begint. En aan het einde bouwt hij weer af tot alleen maar dat ene spoor met de piano. En in het midden komt alles samen en hoort de single hit van Grace Jones uit 1977, waarmee ze toen doorbrak. Haar versie van Edith Piaf's La Vie en Rose.

Death Disco uit 1979. Hij gebruikte toen inmiddels zijn echte naam als zanger van Public Image Limited, PIL, John Lydon. Twee jaar eerder nog kenden we hem als Johnny Rotten. Problems, dit zijn de Sex Pistols.

Want Something Anything van Todd Rundgren uit 1972 zijn alle nummers goed. Dus hoef je niet altijd een bekende te draaien. Sterker nog, je kan ook gewoon twee wat minder bekende draaien. The Night the Carousel Burned Down en Breathless van Todd Rundgren. Bijna aan het slot van deze Songs and Stories trip door de jaren 70. Met 8 LP's en 2 singles. Nog 1 LP heb ik voor je te goed. Als je terugluistert en je de uitzending helemaal hoort, dan hoor je 10 minuten lang Headhunters, de LP van Herbie Hancock uit 1973. Luister je via de radio, dan hoor je nog net een paar minuutjes voor het nieuws. Van een nummer dat gaat over een artiest die je eerder vanavond ook al hoorde. Hier is Herbie Hancock met Sly. Wat Songs and Stories betreft, heel graag tot de volgende.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Milieudefensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 12.

0: Wap! Ja, mijn vakanties zijn pas net achter de rug, maar het zomerseizoen staat alweer voor de deur. We gaan reizen, Bart.
1: Ja, we gaan zeker reizen. En in deze tijd is dat geen goedkope aangelegenheid, hè?
0: Nee. Het vliegt misschien, zoals mijn oud-leraar die altijd noemde, is een stuk duurder geworden. Wat ik eigenlijk wel prettig vind.
1: Jawel, zeker. En we gaan er uitgebreid aandacht aan besteden.
0: Ja, we gaan 2 uitzendingen reizen met de band. Met andere woorden, Creedence Clearwater Revival en de Traveling Band.

0: Ja, je moet altijd een beetje rank beginnen, zo'n programma.
1: Nou, dat is je wel gelukt.
0: Dat is deze keer goed geslaagd.
1: Zeker, ja, de cruise is altijd goed, hè, lekker.
0: Altijd goed, hè. Ja, ze hebben meer gereisd. Ze zijn ook naar de jungle geweest. Misschien komt dat ook nog langs. En, maar goed, ik ben heel benieuwd naar jouw reisbestemmingen, Bart.
1: Nou, dat zijn er vele. Ik, ja, ook een agressieve opener, zeg maar, van de Sonics. Have Love Will Travel. Dat is een nummer dat is geschreven door Richard Berry. In 1959 opgenomen. Het was gebaseerd op een televisie-western, Have Gun Will Travel. Nou, de Sonics, of Richard Berry heeft er Have Love Will Travel van gemaakt. En ik heb een aantal nummers die variëren op dat Have... puntje, puntje, Will Travel. Dus, maar ik begin met de Sonics. Have Love Will Travel.

0: Sonics, Have Love, Will Travel.
1: Ja, ik ken er ook allerlei country uitvoeringen van.
0: Oh ja?
1: Ja, ja, Richard Berry was natuurlijk een beetje een country, rocking country man. De uitvinder ook van Louis Loire, hè? Dat is hij. Ook door Richard Berry geschreven.
0: Nou, die heeft een paar topnummers geschreven.
1: Ja, ja, ja. Nou, als je één keer in je leven Louis Loire schrijft en zo'n 12 miljoen uitvoeringen, nou, dan stromen er echt wel binnen.
0: Jawel.
1: Ja. Ja, ik blijf nog even bij de reizende band. De Traveling Wilburys, die eigenlijk zouden heten de Trembling Wilburys, want de heren waren op leeftijd en begonnen wat te trillen. Dat was een anoniem project, maar al gauw lekten de namen uit. Roy Orbison, Jeff Lynne, George Harrison, Tom Petty en dan vergeet ik er nog eentje.
0: Bob Dylan,
1: de belangrijkste vergeet ik nog. En die hebben buitengewoon vrolijke muziek opgenomen. Twee LP's, volume 1 en volume 3. Iedereen zoekt zich suf naar volume 2, maar die is nooit verschenen. Van de eerste LP toen nog, End of the Line.

0: Traveling Wilburys. En als je toen gevraagd zou hebben, wie gaat er het eerste dood van die vijf? Had iedereen, denk ik...
1: Toch Roy Orbison gezegd?
0: Ja, die is inmiddels overleden.
1: Ja.
0: En dan zouden ze zeggen Bob Dylan, maar die is er nog.
1: Ja, zeker.
0: Maar Tom Petty is overleden. En George Harrison is overleden.
1: Jeff Lynne leeft ook nog wel, denk ik. Hè?
0: Die volgen we niet zo goed, hè? Maar ik heb het idee dat hij nog leeft.
1: Ja, maar hij was wel heel belangrijk. Want het is een enorm Jeff Lynne geluid, vind ik. Hoor, van die Traveling Wilburys.
0: Ja. Ja.
1: Maar lekker muziek.
0: Ja, zondagmiddagmuziek.
1: Precies.
0: Dat komt goed uit, want u hoort ons als u live luistert op zondagmiddag.
1: Nou ja, kijk eens aan. Geweldig.
0: Geen langs de lijn, hoor.
1: Nee, zeker niet. Het bestaat nog wel misschien, of niet? Nou, de voetbalwedstrijden zijn tegenwoordig niet meer om 2:30 zondagsmiddags. Ja, enkele vetzijden. Ja, de laatste nog een keer.
0: Ja, de laatste competitie.
1: Ja. Maar voor de rest begint het vrijdagavond en het eindigt op dinsdagavond, geloof ik. Ja.
0: Vanwege de televisie.
1: Tuurlijk. Moeten we allemaal kunnen zien. Ja. Maar goed. Genoeg geklaagd. We gaan naar QB and the Blizzards. En die hebben een prachtige...
0: Die zijn er nooit verder dan ook Gollo gekomen.
1: Nou ja, ze hebben Another Day Another Road genomen. Maar dat zou waarschijnlijk in Drenthe zijn geweest.
0: Die reisden vooral in hun geest.

0: gaat toch wel goed, hoor.
1: Ja, Harry Muskie. Oh, ook al dood. Ik wist niet eens dat hij ziek was. Goed. Ja, we gaan. We zijn nu dan in Drenthe. We steken daar ergens de grens over. En dan komen we bij Peter Fox eruit. Ken je Peter Fox?
0: Nee.
1: Nee, Peter Fox is een van de laatste die nog een Duitse hit heeft gehad in Nederland. En logisch, want het nummer heet Haus am See. Yeah.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, een huisje aan zee, dat is toch de droom van elke Duitse liefhebber.
2: Jawel.
1: Peter Fox ook. Ja, wij gingen vroeger.
2: Hoe heet hij, Peter?
1: Peter Fox was dit. Peter okay. Fox. En wij gingen vroeger altijd naar Zoutelanden op Walcheren. En heel Walcheren was dan vergaan van de Duitsers. Hè. Zag je ook heel veel mannen die maar één been hadden. En dan had mijn vader altijd opmerkingen over hoe dat kwam.
2: Ja, ja.
1: Ga ik hier niet uitleggen.
2: Nee, dat hoeft ook echt niet.
1: Dit is mijn kolen.
2: Goed. Ik dacht dat hij Peter Foxhol heette. Oké.
1: Okay. Huis aan zee, waar ga jij heen?
2: Ik ga naar 2000 lichtjaren van huis.
1: Och god, dat is ver weg.
2: Ja, heel ver weg. Maar niet door de Stones, maar nu door Monster Magnet.

0: waren dicht bij het origineel gebleven, zei je al. Hè?
1: En dat was de uitvoering van Major Tom zelf?
0: Nee, dit was Monster Magnet.
1: Oké, afgekund. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje op je strepen staan als je de dodenrit van Hans Polsen van Dr. Anders P. wil gaan nadoen. Hè? Maar er bestaat een hele leuke versie van, die vrij onbekend is, van Adele Bloemendaal. Mm. Het grappige is dat het mooie einde, trojka hier, trojka daar. Een pond tartaro komt, maar dat zingt hij dan niet. Maar ze heeft dat als refrein tussen de coupletten gedaan. Dan heb je dus een hele andersoortige uitvoering. Inmiddels zijn er 17 bekende versies van de trojka. En als je daar meer van wil weten, moet je naar www.drsp.nl. Dan kom je op de site van het Heen en Weerschap. En daar wordt dat allemaal uitgelegd. Maar dit is dan de versie van Adele.

Per trojka door Siberië, het is winter en vrij koud. We reizen met de kinderen door het eindeloze woud. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein, waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leven zijn. We zijn op weg naar Omsk, doch de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond.

ben ik mooi mee klaar. De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Men noemt hen doorgaans wolven en ze kijken vrij gemeen. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Nou, dat kan zeer nadelig wezen voor een jong gezin. Het is nog 100 werst naar Omsk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed daarin.

De ijverige wolven hebben ons al ingehaald. Ik zie de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. En zonder op te varen overleg ik met mijn man. Wie moet eraan geloven, vraag ik hem toe, zeg het dan. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Ja, die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Die heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Trojka hier, trojka daar, ja je ziet te veel dit jaar. Trojka hier, trojka daar, één half om en één tartaar. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een ijselijke kreet.

0: Mooi.
1: Leuke uitvoering. En een orkest van Bert Page erachter.
0: Oké.
1: Dat is de man van Voor de Overlevende, onder andere van Boudewijn de Groot. Dat is een groot muzikale man geweest. Die op heel veel platen iets extra's heeft aangedragen. En Rob Tauber was er ook bij betrokken. Die was de producent van dit nummer.
0: Prachtig.
1: En de Rob Tauber Show, dat is een podcast van. En daar hoor je heel veel van die onbekende nummers. Ook heel veel van Dr. Anders P. blijkt daar onder water te zijn geweest. Die zijn nu allemaal door die podcastmasters. De makers weer ontdekt.
0: En die zijn ook allemaal via jouw genootschap
1: die kun je gewoon online vinden.
0: Okay.
1: De Rob Tauber Sound heet het.
0: Oké, we gaan op zoek. Leuk, goede uitvoering van Adele. Adele, alles wat ze doet is goed, toch? Laat het eerlijk zijn.
1: Ja.
0: We hebben het over vakantiereizen en dat soort zaken meer. En als mensen op vakantie zijn geweest, dan moeten er natuurlijk vakantieverhalen komen. En die zijn vaak onuitstaanbaar. En ik heb hier een heel mooi voorbeeld van twee mensen die hun vakantie bespreken. Het gaat, we hebben het natuurlijk over de eerste LP van het Simplistisch Verbond, Code & B. Met communicatie.
2: Demonstructie 2. Heel erg is ook dat mannen en vrouwen onder het mom van gezellig samen praten elk voor zich eigen alleen maar bewijzen. Communicatie.
3: Nou, wij zijn net weer even op en neer geweest naar Loponocchio. Ken je dat, Loponocchio?
4: Nee. Waar ligt dat?
3: Nou, daar hebben wij dus een huisje.
4: Oh, is dat de Costa del Sol, Locmopmopio?
3: Nee, het is Toscane.
4: Oh, Toscane.
3: Midden in Toscane ligt het.
4: Ja, ik weet het weer. Locmopmopio, ja. Moet wel mooi zijn daar, hè?
3: Of eigenlijk van een vriendje van ons. Hij staat daar dus een huis.
4: Oh, ja.
3: En die zat daar vroeger het hele jaar.
4: Oh,
3: maar nu zit hij daar bijna nooit meer, omdat hij momenteel een beetje moeilijk zit.
4: Ja, waar ligt het eigenlijk ten opzichte van Italië, Toscane?
3: Ken je Rome?
4: Ja, de club van Rome.
3: Precies die. Nou, daar ligt het dus links van.
4: Oh, links van Rome.
3: Eerst links en dan zo schuin naar boven. Mm-hmm. He, dus vanuit Nederland ligt het nog voor Rome.
4: Ja. Hoe zijn de mensen daar?
3: Oh, prachtig. Ja, daar wonen alleen nog maar prachtige mensen. Ja. Omdat ze nog niet verpest zijn door het toerisme.
4: Nee, dat hoor je vaak. Hè? Ja.
3: Heerlijk. Nou, je zit daar als buitenlander en vooral wij als Hollanders helemaal. En omdat ik blond ben, nou ja, op rozen.
4: Ja.
3: Loponocchio zelf ligt namelijk op een heuvel.
4: Ach,
3: dus je hebt een fantastisch uitzicht. En ja, toch zit je er volkomen vrij.
4: Ja,
3: hè?
4: Ja.
3: Zalig is het, zalig. Ja. Ja. Je kunt de hele dag in je blote kont lopen. Als je dat zou willen, loop je de hele dag zo in je blote kont.
4: Ja. Zeg,
3: zalig.
4: Zeg, wij wilden met de kerst weer even heen en weer naar Aken. Ken je dat? Weihnachten niet maken, ken je dat? Dat is iets ongelooflijks.
3: Ja, en dan is het ook pas echt vakantie voor mij. Hè? Als ik lekker rond kan streetsen in mijn blote kont de hele dag.
4: In Aken wonen namelijk de leukste Duitsers. Hè? Eigenlijk is het zoiets van een on-Duits Aken, maar toch Duits. Hè? Maar leuk Duits. En helemaal met Weihnachten. Hè? Dan slaan ze echt los, hoor, die Aken.
3: Ja, en dan die zon in Loponocchio. Nou, dat is een zon.
4: Wij hebben daar eens een keer, wij hebben daar eens een keer een heilige avond meegemaakt in Aken. Nou ja, zo'n heilige avond hadden we nog nooit meegemaakt in Aken.
3: Ja.
4: Dat
3: zodra we er zijn, schiet ik uit de kleertjes. En nou, dan blijf ik tot na zonsondergang rondlopen in mijn blote kont. Wie dat wil geloven.
4: Ja.
3: En ik kan het natuurlijk ook erg goed hebben met mijn figuur. Dat scheelt. Heerlijk in de blote kont.
4: Op het Île de Nuvans ga je ook naakt te mogen lopen.
3: Ja,
4: en op veel Zweedse eilanden hoor je ook wel.
3: Nee, maar dat zijn nudisten. Nee, dat is heel wat anders.
4: Oh.
3: Dat vind ik van een burgerlijkheid, nudisme. Nee, dat heeft echt van, kijk ons eens in de blote kont lopen.
4: Zeg,
3: dat nadrukkelijke in de blote kont.
4: Zeg,
3: je blote kont wijzen, is dat.
4: Zeg, ik heb ook eens een keer naakt gezwommen.
3: Nee.
4: Ik heb eens een keer naakt gezwommen, maar dat was 's nachts.
3: Nee.
4: Dat moeten we maar niet meer over hebben. Dat was in Alicante, maar dat kwam namelijk meer door de sangria. Ja. Hè, want dat ging
3: en dan zondags na de kerk, dat is zo schattig. Ja, dan komen de jongens van Loponocchio, die komen stiekem kijken. Ja, dat klimt dan op hun blote kakjes tegen de helling op. Met hun lenige lijven. En dat verstopt zich dan tot ze een glimp van deze dame te zien krijgen.
4: Wie?
3: In de blote kont natuurlijk. Ja, in het begin joeg Bert ze wel weg.
4: Hoe is het met Bert
3: eigenlijk? Dan krijg je scheve ogen in het dorp. Dus ik zei, wat zou dat nou?
4: Ja.
3: Mij kan het niks schelen dat ze in mijn blote kont zien. Dus laat ze toch. Hè?
4: Ja.
3: Dat is toch gezond voor die jongens.
4: Zeg,
3: dus dan liggen ze 4-5 uur te wachten tot deze hoogblonde Hollandaise eens een keertje bereid is te verschijnen in de blote kont. Dat hebben ze daar nog, hè, de mannen. Ja, Toscane, het is zalig gewoon.
4: Ja, ja.
3: Heerlijk.
4: Nee, maar dat zeg ik, wij wilden met Weihnachten weer even heen en weer naar Aken. Want het is iets ongelooflijks, Weihnachten niet maken. En alleen die bonencafé.
3: Hè, maar,
4: we zitten daar bij een nichtje van mevrouw, dus dan nemen we gewoon Hollandse koffie mee.
1: Nee.
0: Heerlijk om dat weer eens te horen.
1: Ja, wat me nu opviel, dat Wim de Bie de overhand had in dit nummer.
0: Ja.
1: Meestal is Koot de leukste, maar nu was Wim de Bie.
0: Ja. In de blote kont.
1: Ja, oké, luisteraars, in verband met de mensenspreiding. Wij zitten hier uitdrukkelijk niet in onze blote kont, maar u hoort gewoon aangekleerde muziek. Oké, dit was eventjes...
0: Tussendoortje.
1: De zender, coördinator meeluistert en... Ja, die houdt er een beetje toezicht op. We gaan naar niks. The Road to Nowhere. Talking.

0: Muziek klaar.
1: Mooie uitvoering.
0: Ja, Train to Nowhere heet ons programma. En dit was de Road to Nowhere. En dat waren de Talking Heads.
1: Onmiskenbaar. Ja. Heel eigen geluid altijd, hè?
0: Ja. Goeie en, band. Het kost me altijd moeite een beetje te wennen aan die band. Maar ze hebben toch een aantal hele goede nummers gemaakt.
1: Ja, en ook die leuke uitstapjes naar Afrika. Ik vond het echt wel heel bijzonder altijd, hoor. Ja. Die David Byrne, laat hem maar schuiven.
0: David Byrne, ja. Ik vond het mooiste vond ik toch altijd dat nummer...
1: Psycho Killer?
0: Ja, Psycho Killer, dat is zonder twijfel het allermooiste nummer. Once in a Lifetime.
1: Oh, once in, ja, ja, prachtig. Once
0: in, dus ook, nou ja, die gaan we nog wel een keer in de uitzending draaien.
1: Gaan we een keertje een programma bij verzinnen.
0: Ja. Talking Heads. Toen, ja. Ja, we hadden, daarvoor hadden we Cote & B, waren ook Talking Heads.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Mooie uitsluiting vond ik.
1: Jawel, dat naadloos. Hey, vind jij bent, hoe oud ben jij? 75, hè?
0: Daar zouden we het niet meer over hebben.
1: Oké, okay, nou, gepensioneerd in ieder geval. Heb je al een caravan of een camper?
0: Nee, nee. Ook geen rollator.
1: Ook niet. Nee, want
0: ook geen rijbewijs.
1: Ook dat nog maar vandaar. Nee, want als je gepensioneerd bent, dan moet je een camper of een caravan hebben.
0: Oh jongen, die camper-explosie van de laatste jaren, dat is verschrikkelijk.
1: Echt ongelooflijk. Nou goed, ik haak erop in. Of nou, ik niet echt zelf natuurlijk. Dat doen de Doors met Spanish Caravan.
0: Oh ja.

0: Ja, de Doors, Spanish, Spanish Caravan van de LP Waiting for the Sun. En ja, die LP's van de Doors, en heel veel LP's trouwens uit die tijd, hebben ze opnieuw gemasterd. En ja, ik moet eerlijk zeggen, het klinkt wel veel beter dan de oorspronkelijke LP's. Het is allemaal heel zuiver geworden. Je hoort ook meer instrumenten. Hm. Echt prachtig, de moeite waard.
1: We vonden het vroeger al mooi.
0: Jawel, zeker. Maar ineens denk ik, verrek, ik hoor hier ook een tingeltje en ik hoor dat. En die bas die komt er helemaal, tenminste, het basgeluid. Dat zijn er geen echte bas. Dat, ja, dat is prachtig.
1: Oké, dan gaan we naar de Blue Spanish Sky. Dat is weer een aansluiting die volstrekt logisch is. Chris Isaak. Weer rustig.

0: Ja.
1: Mooi.
0: Vanuit zijn Spaanse caravan. Dus bezingt hij de Spaanse lucht.
1: Waar hij nooit is geweest, vertelde jij me net.
0: Nee, Chris Isaak, dat is die zit daar heerlijk. Die ligt verduurd op het strand ergens in Californië. Hij schrijft elke 2-3 jaar een nieuw album af. En dat verkoopt goed genoeg. Maar ik heb de laatste tijd niet veel meer van hem gehoord. Ik denk dat hij inderdaad ook een camper gekocht heeft. En nu de Amerikaanse Route 66 aan het afrijden is.
1: Ja. Mooi nummer. Prachtig. Je zei dat ik iets opwindenders moest gaan draaien.
0: Nou, ja, want het was wel een beetje slaapverwekkend, die laatste twee.
1: Dat klopt. Nou ja, de Dead Kennedys zie je natuurlijk.
0: Ja, waar gaan we heen? Cambodja.
1: We gaan naar Holiday in Cambodja. Maar ze zingen nog over het Cambodja met Pol Pot. Want dat hoor je ook, dat roepen ze ook steeds, Pol Pot. Dat was dat verschrikkelijke Cambodja. Tegenwoordig moet je naar Vietnam en naar Cambodja, want anders stel je niet meer mee. Hè? Nee. En dan gaan we lekker met doosjes naar Cambodja en Vietnam om daar eens lekker rond te reizen.
0: Nou, we gaan nu,
1: maar dit is een andere.
0: Je moet gewoon voor Cambodja nu Gaza denken.

0: Pol Pot, ja, staat. Ja, Holiday in Cambodja.
1: Ja, nu hoor ik het dus.
0: Pol Pot, ja, dat is heel
1: mijn leuk. God, je gaat er niet naar Pol Pot. Nee. Holiday in Cambodja. Weet je waar je ook niet heen moet?
0: Nee.
1: Naar Chelsea.
0: Want?
1: Ja, dat legt nu Elvis Costello uit. I don't want to go to Chelsea.

0: Elvis Costello, als je hem geen tijd, toen was hij op zijn beste.
1: Ja, en wat was hij scherp, zeg. Goed, hè?
0: Ja.
1: Was er Nick Lowe achter de knop, of niet?
0: Ik denk het wel, ja. Jawel, dat hij toen al betrokken was, ja. Ja.
1: Heel goed. Mooi nummer. Prachtig. Okay, we zijn er bijna.
0: Ik heb nog heel veel reizen te goed. Maar die doen we volgende week wel.
1: Zeker, zeker.
0: Mooi. Dan eindigen we met ons geen tournoi, lijkt mij.
1: Nou, dat doen we misschien na het nummer dat ik nog eventjes mag draaien.
0: Hebben we nog ruimte?
1: Ja, nog één. Even snel. Have Love, Will Travel hebben we net gedraaid, weet je. En toen zei ik nog, er zijn veel Have dit en dat, Will Travel. Nou, de Cadillacs, Angels, die hebben ook een variatie erop gemaakt. Have Cadillac Will Travel. En de Cadillac Angels, dat was de backingband van Wanda Jackson als in Amerika optrad. Eind vorige eeuw, begin deze eeuw. De Cadillac Angels dus met Have Cadillac Will Travel. En daarna nog een stukje onze Train to Nowhere.
0: Ja, onze Gaan tune.
1: We? Jawel.
0: Veel prachtige tune. Zeker. Die mag ook wel eens gehoord worden.
1: Jawel. Nou, we zijn er volgende week weer.
0: Tot dan.

40up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. Dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. KLM en Transavia hebben vandaag verschillende vluchten naar Portugese bestemmingen geannuleerd vanwege een staking. Transavia schrapt 8 retourvluchten van en naar Porto, Lissabon en Funchal. KLM annuleert 3 vluchten naar Lissabon en 3 naar Porto. Reizigers krijgen alternatieve vluchten of restitutie. Ook de TAP-vluchten van Schiphol gaan niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde dinsdag voor een voorstel moeders hun achternaam aan kinderen door te geven. Momenteel moeten beide ouders toestemming geven. Zonder toestemming draagt het kind de naam van de vader. Het voorstel stelt dat achternamen over identiteit en erkenning gaan. En dit biedt gelijkwaardigheid. Defensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. En dan het weer. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond de 13 graden. Morgen brengt een afwisseling van zon en wolken. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.